0: maar je bent het aan het zien, kan dat niet.
1: Maar de mensen op het eerste boek zien, je moet je kiezen van de
0: Daar was het alle machines, ik had het
1: alleen. Daar had het alleen gedaan.
0: Het is alleen een beetje met alle machines.
1: Daar was het alleen een beetje met alle
0: machines. Daar was het alleen een beetje met alle machines. Daar was het alleen een beetje met
1: alle machines. Daar was het alleen een beetje met alle machines. Daar was
0: het alleen een beetje met alle machines. Daar was het alleen een beetje met alle
1: machines.
0: Daar was het alleen een beetje met alle machines. Daar was het alleen een beetje met alle machines. Daar was het alleen een beetje met alle machines.